0: stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. Red Light Jazz Radio.
2: This is the best music.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam.

0: don't be sad, let's be free.
1: You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 3 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn 2 slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkast werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
1: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. Red Light Jazz Radio.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 4 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. Red Light Jazz Radio.
3: This is the best music.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam.

one more time.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 5:00. 5:00.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkast werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio. Red Light.

0: Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 6:00.
2: 6:00.
3: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
1: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
4: 8 tot 10.
1: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Red Light Jazz Radio. Music that just makes you feel good.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 7 uur. 7 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkast werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Music that just makes you feel good. Broadcasting live from the heart of Amsterdam. Red Light Jazz Radio. Jazz Radio.

0: day. You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 8 uur. 8 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
3: Oh, word ook wakker met dit radiostation. Via de timer en wekker van Radionet. Radionet, de meest complete radio-app met meer dan 700 landelijke en online radiostations. Download Radionet met een D of als plusversie voor nog meer radioplezier. Red Light Jazz Radio.

0: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
1: 8 tot 10.
0: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
2: Het is de donderdagochtend zo met Luca en Aida.
3: Het blijft zo lekker klinken. Goedemorgen Amsterdam.
4: Goedemorgen. En goedemorgen jij.
3: Ja, goedemorgen jij. Wij hebben echt iets heel leuks gedaan, hè, van de week.
4: Ja.
3: En we zouden erover vertellen op de radio, dus dat gaan we ook doen.
4: Ja, en nu dat we er toch zijn.
3: Ik wou net zeggen.
4: Ik heb net zo goed mee beginnen. Wat hebben we gedaan?
3: We hebben vorige week gasten gehad. En dat waren twee prachtige dames. Die kwamen vertellen over theater naar de Dam.
4: Mm-hmm.
3: En ze hebben ook beloofd terug te komen. Dus dat is ook wel heel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe het gegaan is. En wat ze de volgende keer gaan doen.
4: Ja.
3: Maar wij zelf zijn ook naar een stuk geweest van Theater naar de Dam, zeg maar.
4: Ja.
3: En dat was op dinsdagavond in de Kleine Comedie. Zijn we naar, is het Elisa of Eliza?
4: Isalien.
3: Isalien. Ja, zie je wel, ik draai het helemaal om. Isalien Kalister.
4: Ja.
3: Ja, daar zijn we naartoe geweest. En dat ging over, het stuk heette Rum en Coca-Cola.
4: Ja.
3: En dat ging over de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, zoals alle stukken van Theater naar de Dam. Maar dan vanuit een ander perspectief.
4: Ja.
3: Vanuit haar verhaal en de geschiedenis die zij heeft doorgekregen van haar oma.
4: Ja.
3: Niet uit boeken. Wat ik trouwens zelf ook altijd veel interessanter vind en heel herkenbaar. Want ook ik heb heel veel verhalen gehoord van mijn opa's en oma's en buurvrouwen. En dat maakt altijd heel veel indruk. En wat het bij mij raakte, was dat hoe zij het overbracht voor mij zo herkenbaar was.
4: Ja.
3: De manier waarop het verteld was, hoe ze zich voelde bij het luisteren.
4: Ja.
3: Het was een geweldig stuk om naar te kijken. En het heeft me super geraakt ook.
4: Ja.
3: En de muziek, want jij was al fan van haar.
4: Ja, al lang.
3: Ja, ik weet het.
4: Ja.
3: En ik vind het ook schandalig dat ik nu pas fan geworden ben. Dus ik verdien daar ook strafpunten voor.
4: Nee.
3: Maar deze dame heeft echt een stem die gewoon tot je hart meteen binnenkomt gewoon. Dat is, je gaat daar zitten, je stelt je open en ze gaat gewoon naar binnen je hart in met haar stem. En dat is gewoon prachtig.
4: Ja,
3: dus, ik ben fan.
4: Ik ben vast niet de enige, maar inderdaad, zo voel ik het ook.
3: Ja.
4: Het is als een soort van lekker dekentje om je heen als je naar de luistert.
3: Juist, een warm gevoel. En gelukkig weer, het draagt wel bij, hè, dat we in de Kleine Comedie zaten. Ik vind dat best, het was voor mij de eerste keer, schandalig om toe te geven. Ik ben wel vaker naar theater geweest door mensen.
4: Maar er zijn ook veel theaters.
3: Er zijn ook heel veel theaters, klopt. Ik ben echt wel, want ik hou echt van theatervoorstellingen, musicals en dat soort dingen, absoluut. Maar ik ben helaas voor de eerste keer pas nu in mijn hele leven naar de Kleine Comedie geweest. En ik vind het eigenlijk een superleuk intiem theater. En dat droeg wel bij aan haar, aan de sfeer die ze uitdroeg.
4: Ja.
3: Dus dat was een hele mooie, het maakte het compleet, zeg maar.
4: We zaten ook wel heel goed, hè, op de één hoogte. Eerste rij.
3: We zaten op de eerste rij, inderdaad. Geweldig. Ik had ook het gevoel dat ze me aankeek de hele tijd. Ik dacht, oh, ze stinkt alleen maar voor mij, dacht ik.
4: Ja, maar wij zaten ook met z'n tweeën heel verliefd naar het te kijken.
3: zwijmelend waren we aan het kijken.
4: Zou ik ook kijken. Zal ik het nummer draaien waardoor ik haar ontdekt heb?
3: Ja, ik wou net zeggen, als mensen haar nog niet kennen, dan moeten we wel iets laten horen van haar.
4: Ja, dit is al een hele oude, is van 2004. Maar hij is nog steeds goed en hij wat een hit, jongen. Nu met hem al.
3: Nou, laat horen.

0: Paf. Maar die is ook radiodanser. Dus,
1: ja, klopt. Ja, ja. Dus een, het is gewoon een broek.
0: Ik ben ook supermarktdanser trouwens. Dat, want ik, dat vonden mijn neefje en mijn nichtje lekker gênant.
1: Oh ja, klopt. Ja, ik ben ook straatdanser. Maar ja, die zijn er wel vaker. Die zijn al heel lang.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is niks bijzonders. Maar jullie hebben geluisterd naar Isarin en Calister.
0: Ja.
1: En dit was een super vrolijk, lekker liedje voor in de zomer.
0: Wat het ook heel goed doet in de winter.
1: Ja, bij ons altijd wel.
0: Dat is altijd.
1: Maar sommige liedjes, die hebben gewoon zo'n vibe dat je meteen de lentekriebels en de zomerkriebels hebt. En dat is met dit soort muziek sneller.
0: Die mis ik altijd in de winter. Daarom zet ik Duitse muziek altijd.
1: Precies.
0: Ja, ik zet het altijd op.
1: Ja, nou, bij ons hoor je het ook het hele jaar door. En, maar in het stuk, wat ik dus heel mooi vind daar, is dat ze ook verschillende kanten van haar musicaliteit heeft laten zien.
0: Ja.
1: Want het is heel knap. En de muzikanten die ze bij zich had. Oh, die twee mannen op de piano en de bas. En dat vioolstukje, dat was zo prachtig.
0: Ja,
1: ja, ik ben fan van viool, hè? Dat weet je. Dus dat was echt geweldig. Maar zij doet natuurlijk ook Latin jazz. En tumba, calypso. En dat is gewoon haar stem kan gewoon alles aan.
0: Zij kan bij wijze van spreken, hè? Het telefoonboek voorlezen. En dan denk je ook, oh, vertel me nog een nummer.
1: Ja, nou echt, inderdaad. Ja. Maar ook, want ze is natuurlijk geen echt... nou ja, ik mag natuurlijk niet zomaar aannames doen. Maar volgens mij is ze geen actrice, maar een zangeres.
0: Ja.
1: En zij... de type, zodra ze in het karakter van haar oma ging, dat vond ik zo geweldig. Ja. Want dat zag ik gewoon gebeuren.
0: Ja, maar je eigen oma kan je toch heel goed nadoen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat zag ik gewoon gebeuren. Dus het was superleuk om, om mee te maken. We hebben Hanna aan tafel erbij. Onze Hanna.
0: Oh, laat ik haar microfoon opzetten. Dan heeft het ook zin om te praten.
2: Ja, ik kan ook heel veel praten tegen niks. Daar ben ik ook heel goed in.
0: Ik roep dan altijd van, heb je wat vaags. Maar het wordt wel heel vaag als je het zonder microfoon moet doen. Hè? Dat is niet leuk.
2: Ja, dat weet ik niet. Misschien is het toch wel beter.
0: Het is niet beter.
2: Nee, nee,
0: welkom in de show.
1: We willen je graag horen.
0: Amsterdam wil je graag horen, ik weet het zeker.
1: Ja, wij wel in ieder geval. Dus, ja.
2: Maar hadden jullie het nou net over je oma nadoen?
1: Nee, ja, we zijn...
0: Kan jij je oma nadoen?
2: Nou ja, mijn oma, ik was er vorige week donderdag. Als een soort van semi-mantelzorger. Ja. Die vraagt dus om de minuut hetzelfde. Dus
1: Ja, mijn oma vraagt me ook om de 5 minuten. Hoeveel kinderen heb je nou? En ik heb er echt al heel lang maar 1.
2: Oh ja.
1: Dus echt,
2: ja, mijn oma vraagt dan, waar kom jij vandaan? Dan zeg ik uit Amsterdam. En zegt ze, waarom?
0: Ik vind
2: daar
0: dat...
2: Daar woon ik.
0: En dat is gewoon je vraag. Ja. Het zijn van die vragen die je gewoon als met de opvoeding genoten en dan de maatschappij drukt het in. Dat je een heleboel vragen die in je hoofd komen niet stelt. Ik zeg, doe het wel. Want waar kom je vandaan? Ik zeg altijd vanaf die kant. En dan, hoezo? Nou, omdat ik niet daar was. Weet je, dat soort gesprekken.
2: Precies. Nou ja, dat soort gesprekken heb je dan. Maar dan zeg maar 5 minuten later
1: hetzelfde
2: vraag weer gesteld.
1: Ja, dan denk je, ouderdomsdementie.
2: Ja, dan denk je, moet ik dan nu... Ik heb ook wel eens een ander antwoord gegeven. Dat ik dacht, ja.
0: Maakt het uit?
1: Nee.
2: Nee, want 5 minuten later stelt ze weer
0: nou, daarom. Dus je kunt er zelf ook nog best wel... ik heb helaas heel veel ervaring met een heel huis vol met mensen die allemaal dat hadden. En dan kun je dus het riedeltje inderdaad afspelen. Dan kwam er een meneer langs en dacht, oh, dat is Robbie, die wil roken. Hey, heb je een sigaretje? Nee, Robbie, we hebben geen sigaretje. Oh, maar wanneer wil ik dan roken? Ja, dinsdag. Maar het was dan zondag. En, oh ja, oké. Okay. Dus moet je even wachten. Dinsdag, dan gaat de zorg met je roken. Ja, oké. Okay. Doei! En dan liep hij de gang in. Door, linksaf, kwam hij, hallo, heb je een sigaretje? En iedere keer zeiden we dan wat anders, maar het maakt niet uit, want hij zat toch op repeat.
2: Precies. Maar dat is rek. Het is heel gek hoe zeg maar het brein dan werkt of zo. Ja, het verbaast me ook wel eens. Ik heb wel geleerd dat afleiden werkt heel goed.
0: Ja.
2: Dus iets tekenen. En ik heb vorige week de stamboom even uitgezocht.
0: Ah.
2: Want dan had ik dus wel hulp voor het eerste deel.
1: Ik wou net zeggen, je stamboom even uitzoeken. Bij mij zou dat ongeveer, denk ik, 15 jaar duren voordat ik de stamboom...
0: Is niet te doen.
2: Nou, ik denk dat een deel al uitgezocht was. Want er was best wel veel te vinden online.
0: Hmm.
2: Maar dat was pas van 2 takken, zeg maar. Dus het viel mee.
0: Ja.
2: Maar ja...
0: Dat is leuk, want om het bij jou erin te stampen... moet je het een paar keer zien en vertellen. En oma, die onthoudt het niet.

0: Nee, precies. Ik heb ook wel eens mijn dateleven gewoon met oma besproken.
1: Ja, oh, slim.
0: Ja, dat is heel handig, want dan kon ik het even bij iemand kwijt.
1: Ja, ja, die het ook meteen weer overboord gooit.
0: Precies,
1: perfect.
0: Want mijn moeder die kijkt me waarschijnlijk aan echt zo van... waar ben jij in hemelsnaam mee bezig? Waar iets voor te zeggen is, maar oma die zat al gewoon dat aan te horen. En daarna was ze het gewoon weer vergeten, dus ja, het is top.
2: Wilde ze weten waar je vandaan kwam.
1: Het is bijna net als bij de biechtvader in de biechtstoel.
0: Ja, ja. Alleen dan, ja, het is een, ja, het is een soort van bidden, maar dan...
1: iets anders.
0: Iets anders, ja. Ja, mijn oma.
2: My god.
1: Wat was dat?
2: Nee, niks. Ik heb het niet gehoord. Nee.
1: Ik denk, we zitten iets heel spannends op natuurlijk.
2: Nee, ja.
1: Maar we gaan deze...
2: Het zo meteen wel draaien, maar dat was eigenlijk nog niet de bedoeling, hè.
1: Om... Oh, maar deze ochtendshow gaan we nog wel een paar keer wat van Iseline laten luisteren. Ik vind dat ze dat verdiend heeft.
2: Ja.
1: En trouwens, nee, volgens mij...
2: Wij het verdiend hebben.
1: Ja, wij hebben het verdiend inderdaad. Maar trouwens, voor de mensen die misschien heel enthousiast zijn geraakt door ons verhaal. Ze speelt tot en met eind mei, geloof ik nog.
2: Dit stuk?
1: Ja.
2: Oh, dat is wel de moeite waard, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Waar ging het stuk over?
2: Over de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, ja. Maar op Curaçao.
0: Aha.
2: Hoe dus... Daar, en dan uit het oogpunt van iemand, haar oma, die dat allemaal beleefd
1: heeft. Haar verteld heeft.
0: Ja,
1: aan haar
0: precies.
1: Verteld
0: heeft.
2: En gewoon wat mensen
1: op straat
2: dachten.
1: Er staat heel veel
2: in
1: de geschiedenisboeken, hè?
0: Nee, dat klopt.
1: En daarom, als je dat van oma's en opa's verhalen hoort, dat heb ik namelijk zelf ook gehoord, van in Suriname dan, niet op Curaçao. En ja, dan leer je andere dingen dan wat op school, wat ook op Curaçao en in Suriname, hadden wij exact dezelfde studieboeken als Nederland.
0: Ja.
1: Dus wij krijgen dezelfde geschiedenis, dezelfde lessen. Maar wij leren wel meer, omdat wij natuurlijk ook van onze familie verhalen horen over geschiedenis, wat niet in boeken wordt verteld. Dus dat is wel, ik vind het wel interessant.
0: Maar ik ben dus heel benieuwd of, zeg maar, jongeren van nu, of die al meer te horen krijgen dan wat ik te horen kreeg. Want...
1: Nou, ze zijn wat bewuster, omdat wij er bewuster over zijn.
0: Ja, ja.
1: Dat gevoel heb ik wel. Want Jade, mijn dochter dan, is ook bewuster van wat ze op school krijgt, niet altijd is wat in de wereld speelt. En ik was dat niet.
2: Nee, precies. Nee, dat
1: dus
2: is wel
1: dat
2: echt...
1: is wel bewuster wat ze zijn. Maar dat komt waarschijnlijk door internet en social media.
0: Ja, dat scheelt ook wel echt.
2: Maar dan nog... vind ik het altijd wel belangrijk om toch gewoon een soort van basislijn te hebben. Dat het ook echt op historische feiten berust allemaal. En dat is natuurlijk het risico wat je krijgt met verhalen uit de familie.
1: Ja.
2: Dan was het volgens diegene in de familie zo.
1: Ja, maar dat is ook iets wat je accepteert. Want net zoals Iseline het vertelde,
2: ja.
1: Dan hoor je dat en denk je van... Oeh, het klinkt te fantastisch waar ze zijn, maar het is wel lekker om te vertellen. Weet je wel, maar dat
2: maar
1: zijn de verhalen.
2: Als jij een heel theaterstuk gaat doen door het hele land, dan denk ik dat je ook even...
1: Nee, zij heeft haar feiten gecheckt. Ja. Dat is een feit. Ja. Dat is gewoon een feit. Zij heeft geen onzin lopen te vertellen en de onzin tussen haakjes dan, hè? Die ze vertelde waren duidelijker uit te halen.
2: Ik heb een boek gelezen, De Koningin van Paramaribo.
1: Ja.
2: Daarin zit ook een heel stuk met soldaten en oorlog en dit. En daar gaat het dan wel niet over, maar het is wel...
1: verweven
2: en
1: doorheen, ja.
2: Dus dan krijg je inderdaad een sens. Want alle plaatjes die wij altijd hebben bij de oorlog is... vooral de hongerwinter, dat is het best blijven hangen. Dus dan denk je... En dan gaan mensen uit tropische gebieden vertellen over de Tweede Wereldoorlog, want dat was ook Nederlands grondgebied. Dan denk je, oh, die hadden vast andere jas aan. Op zijn minst denk je dat.
0: Ja, nou ja, en ik was dus het verhaal van de Tweede Wereldoorlog aan het kijken.
2: Ja.
0: Dat gepresenteerd wordt door Dan
2: Schuurmans.
0: Ja. En daarin werd dus wel een hele aflevering besteed ook aan de oorlog in Nederlands-Indië. Wat me, nou ja, positief verbaasde, zeg maar.
2: Ja.
0: En daar werd ook, de rol van Nederland, daar werd daar niet onder een kleedje geveegd,
2: mooi,
0: zeg maar. Dus daar werd wel echt gezegd van ja, de Nederlandse regering heeft daar een keuze gemaakt om daar volhard tegen in te gaan. En te zeggen, oké, we gaan deze opstand helemaal plat slaan.
2: Ja.
0: En dit is het resultaat. Zoveel doden. Ook die doden, als je dat natuurlijk tegen elkaar wegzet, staat echt helemaal nergens op.
2: Nee.
0: Maar voor mij, zeg maar, ja, als ik denk, dit heb ik niet op de middelbare school gehoord.
1: Niemand.
0: Zeker niet.
1: Niemand.
0: Nee, en dat is, nee, dat het blijft. Nou ja, het is goed dat ze dan dus zo'n programma, dat nu wordt belicht. Maar dan denk ik wel, ja, jeetje.
2: Ik vind het verhaal van, en dan heb je allerlei afleveringen van hen, die zijn heel zorgvuldig en heel goed. En ik ben als gids ook in heel veel verhalen gedoken enzovoort. En ik denk af en toe van, jonge jonge Nederland, altijd bij de bad guy. Maar dan één keer vallen ze binnen en oh, nou zijn we zielig. En ja, niet om te bagatelliseren van het gebeuren, maar we had it coming, sort of, vind ik. Hey, Rickert komt binnen, wat gezellig.
1: Ja.
2: Wat een leukigheid. Zal ik dat liedje wat ik alvast aan had gezet, dan maar nu gewoon echt aanzetten?
0: Ja, doe maar.
2: Zei die nou toch?
1: Zeg ook wie het is dan. Wie ga je opzetten?
2: The Young Disciples met Apparently Nothing.
1: Oeh, doe maar. Doe maar.

0: Ja, dat hebben we weer eens hebben bij elkaar gedanst. We zijn trouwens ook live, dus je kan nu eindelijk zien dat we niet in pyjama zijn en letterlijk echt wel dansen. Dat het niet een praatje is, geen radiopraatje.
1: En mijn bed is niet mee. Ja, dat scheelt ook.
0: Nee, maar dat was maar één keer.
1: Ja, klopt.
0: En dat was echt waar.
1: Ja,
0: klopt. En al die keren in pyjama was ook echt waar.
1: Ja.
0: Fluffy slippers.
1: Ja.
2: Ik kan dit wel.
1: En toen Marco er was, had ik mijn negligé aan.
0: Wat zeg je?
1: Toen Marco er was, had ik mijn negligé aan.
0: Ja.
2: Ik vind het wel wild, hoor. Het is dat het radio is. Maar, nee,
0: ze ziet er zo kalm uit, hè? Maar ondertussen...
1: Ondertussen.
0: Stil water.
2: We weten natuurlijk ook niet wat hier onder deze kleding zit.
1: Nobody knows.
0: Nee. Ik denk... fel.
1: Dat is een feit.
0: Ik kan zo met jullie oma's praten, ja.
2: Fel.
0: Geen probleem. Fel.
2: Dus ik, ja, okay.
0: Onder mijn kleren ben ik naakt. Klinkt nee. Heel zwoel, of niet?
2: Ja.
0: Onder mijn kleren ben ik naakt.
2: Oh. Het is
0: een beetje te vroeg voor dit.
2: Ja.
0: Dat heb ik. Als ik niet over kotsen en dat soort dingen praat, zo 's ochtends en de ochtend, dan gaat het weer over fel.
2: Ja.
0: Excuse, Amsterdam. I'm so sorry.
2: Maar goedemorgen en ook ochtenden kunnen...
0: Ja, ik ga het goed maken met schattigheid.
3: Het is de donderdagochtend zo met Luca en Aida.
0: Ik heb er nog één, maar daar moet ik nog even mee vechten. Want er zit niet een goede extensie aan. En maar die is niet schattig, maar wel leuk.
1: Ah, ik ben benieuwd. Ben benieuwd. Volgende week.
0: Ik heb Rickert aan de mic.
4: Hallo.
0: En van Rickert hebben we ook een jingle.
1: Ja.
0: Want wil je nog even gewoon zomaar meekletsen of wil je al los op je item?
4: Ik kan los.
0: Oké, dan.
4: Zeg, kan ik gewoon los.
0: Hier komt ie. Expo tip. Waar ben je geweest?
4: Yes, ik ben geweest bij de tentoonstelling Huis van de Hoofden. In de Embassy of the Free Mind. Ja, dat is een museum. Het is een klein museum die eigenlijk gewijd is aan een beetje aan de vrijdenkerstraditie in Amsterdam. Met veel prenten en oude uitgaves. En oude prenten gewijd aan de Free Mind van nice. Amsterdam. Dus daar gaat deze tentoonstelling ook over.
0: Leuk. En is er nu iets specifieks? Want ik neem aan dat hele... Huis van Hoofden altijd daar.
4: Ja, nee, zeker. Dat klopt. Dat is ook een beetje de naam van het huis zelf. Maar dat is nu het tentoonstelling die gewijd is meer aan het huis. Het huis komt, denk ik, uit de 17e eeuw in ieder geval. Dat is waar het opbloeide. Mm-hmm. Toen was het huis van Louis de Geer. En dat was destijds een hele rijke familie die wel zijn rijkdom verdiende met wapenhandel en slavenhandel. Dus dat is dan wel iets meer tricky.
0: Ja, maar ja, you go where the money goes. Hè?
1: In de 17e eeuw is dat ook wel de tijd voor.
4: In de 17e eeuw was dat wel de tijd ervoor. Maar we waren wel net bevrijd van de Spanjaarden. Dus
0: toen waren we ook zielig. Ja,
4: dus het punt is dat een beetje de context te schetsen. Spanje was een heel groot wereldrijk wat heel repressief was. Waar men niet echt mocht geloven in wat men wilde. Want men mocht alleen maar katholiek zijn. Maar dood, inderdaad.
0: Ja, dus je had wel keus.
4: Ze hielden ook niet echt van vrijhandel ook. De Spanjaarden deden daar ook niet echt aan.
0: Nee.
4: Maar Amsterdam deed dat dan allemaal wel. Dus wij hadden gevochten, hadden ons bevrijd van de Spanjaarden. En wij, dus hij deed s'avonds een wapenhandel. Maar hij geloofde wel, Louis de Geer geloofde wel erg in vrijhandel en vrij denken. En hij ondersteunde dus ook denkers.
0: Ja,
4: hij steunde ook denkers.
0: Hoe dat in één hoofd tegelijkertijd...
4: Ja.
0: Helemaal oké kan zijn. Terwijl wij vinden nu dat dat elkaar uitsluit.
4: Maar precies. Maar hij ondersteunde wel denkers die daar heel erg bezig waren met dergelijke idealen. Bijvoorbeeld, er werkte iemand in het huis. Die was gevlucht uit het Tsjechië van die tijd.
0: Ja.
4: Nu heet het Tsjechië dat hij heette Jan Amos Comenius.
0: Uh-huh.
4: En hij geloofde echt in universele educatie. En hij schreef daar heel veel publicaties over. Dus hij geloofde dat iedereen onderwijs moest krijgen van jongen of meisje. En dat het onderwijs met beeldende voorbeelden moest. Dat het onderwijs, dat het kinderen als een soort planten moet ontwikkelen. Met stap voor stap, steeds een beetje zon. Door kennis, met afbeeldingen. Dus het was een hele, idealistische denker.
0: Leuk.
4: En hij kende ook mensen als Spinoza. Spinoza was super radicaal, want hij geloofde erin van God, die wij denken dat heel hoog is. Nee, dat is natuur. Ja. En wij zijn ook God. Dus, want wij zijn ook de natuur. Dus wij kunnen alles gewoon begrijpen. Want wij zijn niet, wij zijn hetzelfde. Dus alles is eigenlijk een beetje...
0: Ik snap wel dat
4: wordt
0: als je...
4: Het heel erg filosofisch, maar alles is eigenlijk een beetje dezelfde godheid. Dus je kan alles begrijpen als je maar gewoon een beetje logisch nadenkt over dingen. Dus niet zo snel oordeelt.
0: Ik snap dat hij mensen in de war maakte.
4: Precies, hij maakte mensen in de war. Maar zijn hele punt is dat hij erin geloofde dat we gewoon de wetmatigheden of de beredeneringen van dingen kunnen begrijpen als we gewoon rustig een stapje terug doen en er gewoon rustig over
0: eerst
4: nadenken.
0: Eerst naar een comedieschool en dan stapje voor stapje met nadenken. Een beetje zon. Ja,
4: ja, dus bijvoorbeeld dat soort denkers. Er was ook nog een denker waarvan de geschriften, dus van Spinoza werden geschriften wel degelijk gelezen. Mm-hmm. En er was ook nog een denker, die heet Jacob Boehme, dat is een Duitse denker. Ja, die was een soort pre-romanticus. Hij geloofde in dat de zon het goddelijke licht was, dat de duisternis het goddelijke duister was, en dat we eigenlijk naar het bos konden gaan en als wij daar de natuur zouden zien, dan zouden wij gewoon ook verlicht worden. Dan zouden wij God in de natuur kunnen zien.
0: Oh, wow.
4: Dus we hebben die kerk helemaal niet nodig.
0: Oh ja, maar die zal ook toch met wel mensen geïrriteerd hebben met die mening. Ja.
4: Heel veel mensen. Dus het was allemaal erg geïrriteerd over vrijheid. Gewoon rustig nadenken of gewoon naar een goede school gaan.
0: Ja.
4: Of erop uittrekken in de natuur. Dan zie je die kosmische processen in de natuur.
1: Nou ja, vrijdenkers staan er ook bekend omdat ze niet echt om religie geven.
0: Nee.
1: Dus precies. Dat is wel logisch.
0: Religie staat er bekend om dat ze niet zo van vrijdenkers houden.
4: Precies.
1: Nee, precies dat.
4: Dus het was allemaal erg anti-autoritair. Allemaal erg voor zelf nadenken, zelf de natuur trekken. En al die geschriften van die mooie vrijheidsdenkers, die zijn allemaal in die tentoonstelling te zien. Met prenten ook die het symboliseren.
0: En een beetje uitleg, hoop ik.
4: En een beetje uitleg er ook bij. Dus dat het zijn gewoon mooie tentoonstellingen.
0: Leuk.
4: En ook nog wat leuk is van Jan Amos Comenius, is dat hij dus een mooie uitspraak had. Even kijken, volgens mij heb ik hem hier opgelezen. Oh ja, hij zei over Amsterdam: Amsterdam is de oogappel der steden, het sieraad der Nederlanden, de blijdschap van Europa.
1: Nou, steek die maar in je zak, Rotterdam.
0: I'm with Jan, man. I am with Jan.
4: Hey. Jan Amos Comenius.
0: Ik vind het heel goed dat een heleboel scholen naar hem vernoemd zijn.
4: Ging inderdaad van Tsjechië naar Amsterdam en dacht: this is it, de blijdschap van Europa.
0: Ja, zo moet je toch eigenlijk altijd voelen als je dan ergens besluit te blijven wonen, zoals ik.
1: Ja.
0: Dan denk ik, dan ga ik in de leukste stad wonen.
4: Ja, maar het was de ding wel die, dus wel, ja, het is met prints en met boeken, het is een beetje abstract, maar het is toch wel, maar toch op deze manier kom je er wel uit met iets van dat, die inspiratie van, ik ben ook een vrijdenker gevoel.
0: Ja, precies.
4: En, dus op zich is dat leuk. Oh, en ook en er is ook exemplaren van een van de, of nee, de eerste vrouwelijke studenten, dat ook wat in de 17e eeuw, via dat denken van Jan Amos Comenius, was ook ging vrouwen ook studeren. Wat hij geloofde.
0: Hoe heet die eerste vrouw?
4: Ja, dat heb ik opgeschreven. Anna Maria van Schuurman.
0: Goed zo.
4: En die, ze had een boek geschreven, dat heet Opuscula.
1: Zie je? Ze heeft meteen een boek geschreven ook. De eerste vrouwelijke student.
4: Opuscula.
0: Wat leuk. Het is al begonnen, want je bent geweest. En tot wanneer is die tentoonstelling er?
4: Dat betekent 21 maart tot en met 30 augustus is het.
1: Nog even. Er is nog tijd.
0: Maar dan zeg ik er ook altijd meteen achteraan. We gaan wel nu, want anders dan is het augustus. Dan denk je, ach man, ik had willen gaan.
1: Ja.
4: Ja. Ja, zeker. Ja, dus ga vooral los. En volgende week weer.
0: Goed zo, dankjewel.
1: Dankjewel, hey, Rickert.
0: Ik ben heel benieuwd of jij van tevoren ook weet al wat je gaat doen. Of dat je het on the fly beslist.
4: Nou, is geen leuke tentoonstelling in de W139 te zijn. Dus ik dacht misschien om die uit te stikken, maar ik weet het nog niet goed.
0: Je houdt je opties open, maar er is ook veel keuze. Hè,
4: er is veel keuze,
0: in de parel van Europa.
4: Ja. De blijdschap van Europa.
0: Oh, de blijdschap. Want waar was het de parel ook weer van? De parel van het land?
4: Wat is het? Sieraad. De parel van, wat is het ook weer? Het
0: was meisje met de parel.
4: Ja, deze is leuk. Deze is leuk, inderdaad. Het is de, oh my god. Oké, okay, het is Oogappel der steden.
1: Oogappel, dus
4: sieraad der Nederlanden. Ja. Blijdschap van Europa.
0: Eat your heart out, New York. We zijn de oogappel. Jullie zouden alleen maar de appel.
1: Okay, ze zijn wel de grote appel.
0: Ja.
1: Do not underestimate.
0: Dat is waar. Okay, we gaan even dansen op Egyptian Wine Slope.
1: Oeh,
4: laten we doen.
1: Ik ga even staan. Yo, so I'm gonna wanna...

0: Ja.
1: Zo'n gitaar die dan niet door heeft dat het optreden klaar is. Oké. Okay. Oh, waar is Piet? Piet is nog aan het spelen. Kom, Piet. Piet, ga weg.
0: Oh, Egyptian.
1: Ja.
0: I love me some Egyptian.
1: Me too. Dadelijk. Nee, gaan jullie even praten over...
2: Vrijdenkers.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, vrijdenkers.
2: Wat zijn vrijdenkers?
0: Vrijdenkers zijn mensen die hun opvattingen baseren op reden, wetenschap en logica.
2: Oké. Okay.
0: En dan zijn ze groot geworden in slavernij en handel.
2: Als in, daarmee zijn ze groot geworden? Of
1: ja, wie niet? Hij net. Het was helemaal de rage toen.
0: Dat is, als Rikke dat vertelde, neem ik dat zonder meer aan.
1: Het was van slavernij, was het vakkenvullen van toen.
0: Ja.
2: Nee. Er zit ook een logica in de
0: precies,
2: slavernij?
0: En dat is ook? Wat ik me afvraag. Van, goh, gebaseerd op reden, logica en wetenschap. En dan gaan we met mensen handelen. Maar ja, het was een andere tijd, hè? Dus ik weet niet wat mensen dachten.
1: Nee,
0: dus
1: wij denken, daar is de denkfout die wij vinden dat zij maakten.
0: Maar ja, ik weet niet of zij een denkfout maken. Nee, precies. Het waren producten.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nee, dat is als je inderdaad dat besef goed door laat dringen. Tot mij. Dat moet ik echt zeggen zonder...
1: Nee, maar daarin ben je dan een soort van Amsterdam. Want Amsterdam hier zat... Daar waren natuurlijk wel mensen. Maar dat is zeg maar van alle tijden. Dat grote corporaties met hele hoop geld allerlei dingen doen waarvan zij denken... Dat zal niet iedereen oké vinden. Maar dat is prima. Dan praten we daar gewoon niet over.
0: Ja, weet je wat ik
1: want
0: ook...
1: Want was namelijk vet illegaal hier. Was mensen... Handel. Slavernij... Dat was heel illegaal. Dat mocht echt niet. Want
0: in welke tijd heb je het nu over?
1: Toen wij het deden. En daarvoor ook al. Maar ja, dat stamt weer uit de tijd dat wij de hele tijd van de kust af geplukt werden door die Romeinen.
0: Ja.
1: En dan zeg je, waar is Jan? Jan is in Rome. We moeten Jan even terug gaan kopen.
0: Rare jongens die Romeinen.
1: Hinderlijk.
0: Rare jongens die Romeinen.
2: Hij heet nu Janus.
1: Janus, ja. Dus dan moesten ze steeds Jan, Piet en Klaas terug gaan kopen. Vervelend. Dus toen dachten ze, weet je wat? Wij zorgen dat niet gebeurt. Dus hier was het illegaal. Vet illegaal.
2: Ja.
1: I'm just saying. En dan, ja.
0: Toch handel erin drijven dan?
1: Ja, daar.
0: Ah, daar.
1: Hier gingen we weg met materialen om dingen te bouwen. Super nuttig.
0: Ja.
1: En dan gingen we naar Afrika. Waar we dachten, wat is hier dan allemaal te koop? Oh, ander soort producten.
0: Ja.
1: En dan laden we dat in. Dan gingen we dat weer...
0: Naar een ander land brengen. Niet terug naar Nederland. Ja, ja, ja, ja. Ik snap het. Ah, dus de handel toen werd dus echt weggehouden vanaf Nederland.
1: Ja, maar
0: het ging alleen maar naar de koloniën.
1: Er zijn hier nooit boten met mensen aangekomen. Met goede mensen.
0: Die producten.
1: Producten, ja. Wel peper.
0: Ja.
1: Nootmuskaat. Daar zijn ook een compleet eiland voor uitgemoord.
0: Nootmuskaat, ja.
1: Vandaar mijn nogal losse vlodder opmerking van... Nou jongens, we had it coming hoor. Kosmisch, weet je, karmisch gesproken.
2: Ja, nou ja, ja. Ja.
1: En dan nog zitten we gewoon aan de verkeerde kant met de verkeerde buren, weet je. Ja, als je foute buren hebt, is het vervelend. Die slepen je mee.
0: Dat geldt zowel in de straat als het land.
2: Ik wou net zeggen, dit was waarschijnlijk inderdaad het argument van NSB'ers na de oorlog.
1: Ja.
2: Ja, mijn buren waren fout, dus ik ook.
1: Ja,
2: ja, zo gaat dat, ja. Toch?
1: Ja, maar ja, en ook van, ja, hallo, maar je moet toch leven? En want dat is inderdaad, als je de afweging maakt aan het begin van zo'n oorlog, dan denk je, oké, wat ga ik doen? En zij zijn fout, want zij vallen ons binnen. Maar op een gegeven moment heb je honger. En dan komen en dan is het helemaal keurig zo geregeld. Want we hadden hier een heel nieuw beleid, Duits beleid. En dan denk je, ja, ik ga naar mijn werk. Maar het werk is overgenomen door. En dus het is altijd een stuk moeilijker dan je denkt. En helemaal achteraf denk je, ja, hallo, dat was dus gewoon verkeerd. Ik had het niet gedaan. Nee, maar had jij geen werk gehad en dus ook geen eten. En wat dan?
2: Nee, ja, het is sowieso heel complex.
1: Dus dat kunnen wij...
0: In tijden van oorlog en honger maken mensen andere keuzes. Hè?
2: Zeker.
0: Ja. En dat is ook menselijk, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat, ik heb ook geen idee hoe ik zou handelen in bepaalde situaties. Ik zou daar nu ook niet zeggen van, oh, dat zou ik zo en zo doen. Want ik heb echt geen idee. Ik heb nooit erge honger gehad. Ik heb de angst van in een oorlog leven niet gekend. En tja, ik kan me voorstellen dat je dan andere keuzes maakt dan wanneer je gewoon in een normale levenssituatie zit.
1: Ik zat in een normale levenssituatie en toen dacht Poetin, weet je, dat is eigenlijk van ons dat Oekraïne. Dus die viel daar naar binnen. eerst staat het nog vers in je geheugen. Ik deed toen online Engelse cursussen, een soort van uurtje praten. En dan ging ik een verhaal vertellen in het Engels. En dan waren er Russische studenten die dan eigenlijk vragen moesten stellen. En dan ging ik mensen interviewen enzovoort. Ja. Dus een soort van taalkursus.
0: Ja.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Maar wel met Russen.
0: Ja.
1: Dat ik dacht, ik weet het even niet.
0: Ja.
1: Ik weet niet, want ik wil niet aan de verkeerde kant van de geschiedenis terechtkomen. Dus toen heb ik dat even op pauze gezet. Helemaal, dat degene die bemiddelde voor mij, die moest gewoon vanaf dag 1 vluchten. Want zij zat midden in de bommen in de Oekraïne.
0: Ja.
1: Want voor die tijd was het gewoon chill, weet je wel. Kon je, en zeker die mensen. Dat zijn mensen die zich wat minder bezighouden met wat meer met de wereld. En want anders wil je Engels niet Engels leren.
0: Nee, precies. Ja.
1: Dus toen dacht ik, oh, maar ik kon haar ook niet iets vervelen. Want zij zat al helemaal in al het vervelen. Dat er dan één iemand zegt, nou, ik zet even de kerstjes op pauze. Oorlogsdaad. Oeh, wat een held ben ik. Maar goed, dat is wel de afweging die ik maakte van welke kant van de geschiedenis wil je terechtkomen? Niet aan de Russische kant. Dus ja.
2: Nee, ja.
1: Nu dan.
2: Ik vind dat dus nu wel lastig met de toename aan oproepen tot verdediging en meer militairen en militaire oefeningen die de heide in brand zetten, et cetera. Ja. Dat ik denk, ja, is het niet zo dat geweld oproept, zeg maar, dat je daarmee, ja, moet ik nu ook op de straat gaan liggen?
0: Als niemand een stap terugneemt, dan blijft het zo, hè?
2: Ja, nee, maar precies. Maar dat is, ik vind dat heel lastig. Want ik denk, ja, voor mij hoeft dat niet per se, oorlog.
1: Nee.
2: Ik vind het eigenlijk wel
1: belangrijk. Nee, ik denk dat wij allemaal wel een soort van type zijn die de oorlog overkomt.
2: Ja, maar dat is het. Het is nu ook zo lang geleden dat ik denk, ja. En je ziet ook een soort van retoriek, denk ik, en een soort van richting het leger. Dat het leger nu op een steeds hoger voetstuk wordt gezet. Ik bedoel, Amalia die loopt nu stage bij het leger.
0: Ja, mm-hmm. En de andere vliegt.
1: De moeder ook. Nee, hij mag niet meer.
2: Oh, de reclame neemt toe. Maar ook de retoriek vanuit de politiek. Dat ik denk, ja.
1: Nou ja, als het ook in de hele wereld is het nog steeds wel zo dat die met de meeste bommen die de wereld stichtje kunnen vermoorden, die heeft toch wel de sterkste stem. Dan mag je hopen dat daar geen gekker dat bewind is. Nou, dat houden ze allemaal goed in de gaten.
0: Nou,
1: ik denk dat ik weer een liedje moet gaan.
0: Ja, ik zou zeggen, draai alsjeblieft een liedje, want gekken aan de macht, nou, daar hebben we echt helemaal niet zoveel van, denk ik.
2: Nee, het gaat ook zo goed aan de andere kant van de oceaan. Niet.
1: We hebben nu nog een Isalinetje.
0: Ja, doe maar.
1: Een heel vrolijk liedje. Waarbij ze de familie gek maakt dat ze de hele dag loopt te zingen.

0: zo.
1: Nee, zag je maar even. Ik ben als een octopus hier achter
0: je
1: dat ding.
0: Nou, weet je, wist je dat octopus 3 harten heeft? Je hebt een groot hart, maar je hebt er geen 3.
1: 8? In elke...
0: Nee, 3.
1: 8 hersens.
0: Dank je.
1: Ik ben echt een octopus, jij wel.
2: Dat is wel echt heel cool. Maar ik zie je nu als zeehond en als octopus.
1: Je was wat?
2: Nee, ja, een paar weken geleden hadden we het over jou als zeehond.
1: Ja.
2: Maar jij als octopus, dat zou ook wel...
0: Weet je welke octopus?
1: Je moet weer vanmiddag naar die term. Dat is één Grietje wat het gedaan heeft, hè?
2: Echt?
1: Mij getekend als octopus.
2: Kan je dit alsjeblieft? Heb je hier een foto van?
1: Ik heb een foto van, ja.
2: Wij
1: die ga ik
2: zien.
1: Dadelijk laten zien.
0: Weet jullie wie ook een octopus is? Ursula de zeeheks.
1: Ja!
2: En hoe heet hij ook alweer? Van SpongeBob?
0: Die ken ik niet. Ursula de zeeheks ken ik wel. Dat is van de kleine zeebemin.
1: Is Patrick?
2: Nee, dat is een zeester. En dan heb je Octo? Heet
0: Oscar?
1: Octo? Heel vaak heten we Octo als we octopus zijn, ja.
2: Maar hij is wel altijd chagrijnig. Maar ik zie octopussen niet per se... Ja, trouwens, waarom zijn octopussen altijd... Een boosaardige wezens in tekenfilmpjes?
1: Ik denk dat het komt...
0: Ze zijn mythisch,
1: om
0: dat
1: dezelfde,
0: is meer.
1: Dezelfde reden dat we spinnen eng vinden en alles wat heel veel pootjes heeft. En
0: acht
1: heel
0: poten.
1: Snel kan bewegen.
0: Acht poten
1: dat
0: en acht tentakels.
1: Heel verdacht.
2: En dus. Met meerdere ogen of hersenen, dat, ja, ik moet zeggen, dat vind ik ook best wel...
1: Want zo'n octopus, dat is echt heel leuk als je zou googlen ontsnappingen. Die kunnen zich overal uit bevrijden. Dat is echt
2: super grappig. Cool.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het ook leuke wezens.
1: Zou ik ook doen als ik 8 armen had. Zou ik ook ontsnappings...
0: En ze spuiten inkten.
1: Ja. En vliegensvlug van kleur verwisselen.
2: Ja, dat is ook heel cool.
1: Ja, dat is geweldig.
0: Maar, het zijn echt mythische wezens.
1: Ja.
0: Net als zeepaardjes, die bestaan ook. Maar voor mij zijn ze ook mythisch.
2: Echt? Maar het komt gewoon door dat boekje, Vader Zeepaard.
0: Nou ja, het komt ook door de vorm. Ik vind het echt zo'n apart soort dier. Ja,
2: maar zeedieren zijn sowieso als in...
1: Ik vind het beste van zeepaardjes dat de mannen zo...
2: Ja, zwart zijn. Heel leuk.
0: Ja.
1: Goeie deal. Ja, ik hou er allemaal van. Ik moet jullie meedelen dat we...
0: Het uur bijna voorbij is.
1: Ja man, het is bijna 9 uur.
0: De tijd gaat zo snel als je het leuk hebt.
1: Ja. Was het maar zo leuk bij elke bushalte waar je moest wachten. Hè?
0: So, talk about waiting. Echt waar. Ik ben geen OV-fan, maar...
2: Nee? Ik hou er... Ik vind het op zich niet heel erg.
1: Ik vind het fijn.
2: Ja. Ik lekker rustig. Ook in de trein zitten. Ik hou van in de trein zitten.
1: Ja, ik vind het ook leuk.
2: Boekje lezen, lekker uit de raam staan.
1: Het gevoel van succes dat je op het goede station bent.
2: Kan ook... Ja, dat is ook
1: wakker ben geweest.
2: Ja, dat is heel fijn.
0: Ik kan zo niet meepraten met jullie. Wat erg...
2: Ja, wat ik wel lastig vind is van die kinderen. Als er dan kinderen in de coupé zitten, in de stilte coupé.
1: Ja.
2: Dan zeg maar in de normale coupé, daar heb ik nog niet zo. Maar als er kinderen in de stilte coupé zitten, dan zit ik echt zo... Dit kan ik niet aan.
1: Ik ga in de pauze misschien een liedje zoeken van een cabaret. Oh, je moest eens weten hoe ik kinderen haat.
2: Ja, maar ik hou van kinderen als ze stil zijn.
1: Als ze stil zijn. En vastgebonden in de kelder liggen.
2: Precies. Ja, en als ik ze weer kan meegeven aan hun ouders. Stop.
1: Dat is allemaal zijn dat acquired tastes. Ja. Ja, goed. We gaan naar het nieuws en zo, oké? Okay?
0: Oh, tot aan de andere kant van het uur.
1: Zie je om 9:00.
0: Over.
1: Oh my goodness, ik doe iets fout weer.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 9 uur.
2: 9 uur.
3: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkast werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het Foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
4: Oh. Word ook wakker met dit radiostation. Via de timer en wekker van Radionet. Radionet, de meest complete radio-app met meer dan 700 landelijke en online radiostations. Download Radionet met een D of als plusversie voor nog meer radioplezier.
0: Red Light Jazz Radio. Music that just makes you feel good.
5: Hey.

0: Was Radio. Het is de donderdagochtend zo met Loeke en Aida.
1: Loeke en Aida, het blijft zo.
2: Wanneer nou die Loeke?
1: Ja, ja, ik ben gewoon verliefd op ons...
2: Ons stemmetje.
1: Ja, ja, ja, echt.
2: Ja. En dat om 8:08 in de ochtend.
1: We hebben al een heel uur erop zitten. Lekker. Ja. En we hebben weer leuke gasten dit uur.
2: Ja.
1: Zoals gewoonlijk onze eigen René.
2: Ja.
1: Met de geschiedenis.
2: En die is echt van ook deze datum. Dus dat is best
1: ja,
2: wel...
1: 7 mei, ja. Yes. Het was iets van 7 mei, daar ging je over vertellen. Nou, dat is hartstikke leuk. En we hebben nog twee andere gasten.
2: We kunnen dadelijk op de achtergrond nog een toonladdertje horen oefenen. Een beetje opwarmen, want ze gaan live optreden.
1: Ze gaan live spelen
2: echt wel,
1: zometeen.
2: Big deal. En dat is in het kader van de Gen Z recitals.
1: Recitals, ja.
2: Volgens mij zijn zij de afsluiters.
1: Ja, want we hebben natuurlijk een paar afgelopen maanden hebben wij in verschillende shows gasten gehad.
2: Ja.
1: En het waren allemaal stuk voor stuk hele bijzondere artiesten.
2: Ja.
1: De muzikanten en de zangers, zangeressen, geweldig. Ik vond het echt heel erg mooi.
2: Ja. Het is
1: Hanna kijkt heel verbaasd. Jij was er niet bij? Ze was er niet bij. Bij ons niet in ieder geval.
2: Hanna kan erbij zijn, maar dan kan ze het ook niet registreren dat ze het heeft gemerkt. Ze zei, oh, dit vind ik zo leuk. Als we zangers of zangeressen in de studio hebben die dan even moeten opwarmen. En dan hoor je op de achtergrond, horen wij, toonladders gaan. Maar ik weet niet of de mensen in de thuis aan het ontbijt, aan de ontbijtdis. Oh, dat doe je natuurlijk in bed, ontbijt op bed. Of je dat dan ook hoort, maar waarschijnlijk niet. Maar ik vind het heel gezellig klinken.
1: Ja, ik ook.
2: Dus ik zeg altijd, ja, ladder away, doe het. Het is altijd leuk.
1: Ja, ze komt van buiten. Koude stembanden moeten opgewarmd worden.
2: Koffie erin, laddertje of twee. Hatsenflats. Gaan. Ze gaat het gewoon kijken. Ik vind het zo leuk. Maar we gaan even... we gaan eventjes terug naar mijn muziekjes. En nee, die is niet van mij. Ik moet even doorpraten. Hadden we niet... wat is het voor een dag vandaag? Hebben we dat toevallig opgezocht?
1: We hebben geen dag vandaag opgezocht. We hebben net gezegd dat jij op Octopus leek.
2: Oh ja.
1: En dat was natuurlijk meteen mijn feitje van de week. Want ik wilde al vertellen daarvoor dat een octopus 3 harten heeft. Maar ja. Nee, dat was de 8 hersenen. En de ogen, weet ik veel wat al. Maar ik wist niet dat ze 3 harten hadden. Nee, wist jij dat het wel? Had ik niet verwacht. Ik heb dat nog niet eerder... verteld namelijk.
3: Nee, dat wist ik ook niet.
1: Zie je wel?
2: Dat lijkt me dus zo fijn. Rashaan Patterson.
1: Ah.

0: Zo, dat was inderdaad lekker. En dan hebben we aansluitend nog een leuk liedje, maar dat gaan we niet doen, hè?
1: Nee.
0: Want we hebben zulke leuke mensen in de studio.
1: Een veel leuker liedje. Ja. Ik vind eigenlijk sommige muzieksoorten kun je niet als een liedje benoemen. Het zijn wel liedjes.
0: Stukken. Stukken.
1: Stukken.
0: Muziekstukken.
1: Welkom in de studio, Letitia en Nacho.
2: Hallo.
3: Hey, hallo. Goedemorgen.
0: Leuk om jullie hier te hebben. Vertel eens iets over jezelf en wat jullie gaan doen natuurlijk, hè. Is het de afsluiter wat jullie gaan doen?
3: Ik weet niet of het een afsluiter.
0: Ik zie
3: wel een afsluiter.
0: Ja.
3: Het is denk ik een afsluitend concert van een serie.
0: Ja.
3: Namelijk
0: de Gen Z
3: Voice Recitals. En dat is een concertserie met allemaal jonge mensen van het conservatorium die zingen.
0: Ja.
3: Dus niet alleen Nacho en ik, maar ook mijn collega's op de zangafdeling.
0: Ja, we hebben gelukkig al een paar van jullie collega's in de studio gehad. Ja. Ook in andere shows. En het was echt elke keer weer een hele leuke muzikale verrassing. En ik geniet er altijd enorm van.
1: Ja.
0: Dus ik kan niet wachten dat jullie straks gaan zingen. Maar eerst willen we wat horen. Nacho.
2: Ja, de concert is met two. Sorry for my Netherlands. Ik kom uit Spanje.
1: Nee, je Netherlands is very sexy.
0: Ja.
1: Keep it coming.
2: Maar ja, deze concert is met two collega's. En two duos.

0: collega's van de Royal Conservatory van Amsterdam. And it then is Hilven and Wright, on that is the first decade by Willem Spel here in Amsterdam. No, the tweede decade, sorry. Yeah,
1: yeah, so, klopt.
0: Yeah, it's the volgende zaterdag op 8 uur, toch?
1: Yeah. Ja, 8 uur.
0: Yeah.
2: Geweldig. Ja, jij excuseert je elke keer voor je Nederlands, maar nogmaals, je spreekt echt goed Nederlands, want hoe lang ben jij hier?
0: Ik kom 3 jaar geleden, omdat ik gestudeerd mijn master in Den Haag.
2: Ja.
0: Maar ja, ik ben zo'n maand geleden gestart elke dag.
2: Ja, ik vind het echt knap, want van Spaans naar Nederlands is echt heel erg moeilijk. Wij Nederlanders, voor ons is het makkelijker om andere talen te leren, omdat we het ook heel vroeg krijgen op school. Ja. En omdat we natuurlijk een handelsland zijn, dus gewend zijn om met andere landen zaken te doen. Dus het is voor ons normaal om meerdere talen te leren. Maar zoals in Frankrijk en Spanje, dan spreken mensen alleen maar eigenlijk hun eigen taal en heel weinig andere talen standaard. Ja. Bij ons is het standaard op straat, kan je Engels praten.
3: Genoeg over taal.
1: Ja.
3: Hoe zijn we jullie elkaar gevonden? Want jullie zijn niet zomaar bij elkaar gezet. Jullie hebben elkaar gekozen.
1: Ja,
2: ja,
1: of Nacho heeft mij gekozen misschien. Nee, vorig jaar deed ik mijn eindexamen bachelor in Den Haag. Mm-hmm. En Nacho deed zijn master eindexamen. En nu doe je nog contractstudent daar.
0: Ja, ik ben een contract, ja.
1: Ja, dus hij studeert nog soort van in Den Haag, maar het afstuderen was zeg maar vorig jaar.
2: Oh, okay.
1: En toen zocht hij eigenlijk, hoe was het? Je deed iets met bel canto en je zocht een zangeres voor je examen.
0: Ja, ik wou studeren bel canto, omdat mijn gitaarleraar is heel goed in dat, Pavel Steden.
2: Mm-hmm.
0: En ik gestart met alleen met de gitaar, maar later ik wilde Letitia, omdat zij was heel goed zanger.
2: Ja.
0: So, nu blijven we hier spreken een beetje over
3: goed.
0: De duo.
1: Yeah. Ja, zo begon het eigenlijk. Maar was het eigenlijk zo'n succes dat we daarna wel verder samen wilden spelen en meer stukken wilden leren samen.
2: Ja.
1: Echt een duo zijn begonnen na dat ene eindexamen eigenlijk.
2: Nou ja, dat is
3: echt heel leuk.
2: Dan zal het wel een hele mooie samenwerking zijn. Ja. We kunnen niet wachten.
1: Ik denk ook omdat we heel veel humor hebben. We hebben heel veel lol. En dat merk ik nu ook wel, want we doen nu een programma ook in Italië. Residenze Erranti voor gitaristen. En wij hebben ons duo-project eigenlijk voortgezet in dat programma. Maar ja, dan ben je ook best wel veel zeg maar onderweg. Of een beetje toeren, zeg maar.
2: Ja, dan moet je wel samen kunnen lachen.
1: Als je dan niet samen kan lachen, dan wordt het heel erg zwaar.
0: Ja.
1: Maar dit is altijd heel veel lol.
0: Wij gingen naar Italië elke maand een keer. Dat was heel belangrijk voor ons. Omdat wij spelen Italiaanse muziek. So.
1: Ja, ons project gaat eigenlijk over die Italiaanse bel canto. Voor in plaats van met orkest en zang, doen we het eigenlijk met gitaar en zang. Waardoor het wat intiemer wordt en wat kleiner.
2: Ja, precies.
3: En dat hebben jullie zelf bewerkt.
1: Ja, Nacho heeft allemaal arrangementen gemaakt.
0: Ja.
2: Jij bent gewoon in een gespreid bedje gevallen. Zo laat je het klinken.
1: ik moet ook hard werken.
2: Ik wou net zeggen. Nee, maar dat dus bedoel ik. Ik kan me niet voorstellen dat het zo makkelijk klinkt als jij het zegt namelijk. Ik denk dat jij ook heel hard moet werken.
1: Ja.
2: Gelukkig maar. Ja, samenwerken komen jullie er wel.
1: Ja.
3: Ik heb net al genoten van je toonladders over.
2: Ja,
1: ik vond
2: heel
1: het
2: goed.
1: Heel grappig. Want dat laten we zangers denk ik niet horen. Ik denk dat we altijd heel erg on stage heel erg perfect moeten zijn. En gewoon perfecte controle en niks. En alles, zeg maar, alles erop en eraan.
2: Ja.
1: Maar dan achter de schermen is het niet heel glamorous. Dan zie je allemaal rare dingen te doen.
3: Dat is het leuke van bij de radio. Als we inderdaad mensen hebben die vooral 's ochtends even wat moeten zingen, dan staan ze altijd wel eerst. Oh, al die dingen.
1: Ja.
3: En het grappige is, jullie denken, ja, ik ben aan het opwarmen en dat is helemaal.
2: En wij vinden het mooi. Wij vinden het leuk.
3: Wij kunnen dat ook niet, hè?
2: Nee.
3: Wij kunnen sowieso niet zo mooi zingen.
2: Nou ja, maar spreek voor jezelf. Ik klink echt heel goed onder de douche.
3: Oké. Dus dat is inderdaad de reden waarom in een badkamer geen ramen zijn.
2: Wij zijn beste vriendinnen, zie je dat?
1: Ja, merk
2: je
1: dat? Duidelijk, ja. Maar ik vroeg me af, jullie werken ook met je stem in de radio. Dus doen jullie niet ook een soort warming-up als je de hele dag voor de radio moet praten?
2: Nee, wij kletsen zo vaak, wij kunnen gewoon beginnen. Ja. Jij kan ons wakker maken en wij gaan kletsen.
3: Ik praat zelfs in mijn slaap.
2: Ja.
3: Dus ik ben gewoon altijd aan.
1: Ja. Perfect.
3: Ja.
2: Ik heb het van haar geleerd. Want ik was niet zo'n prater.
3: Nee.
2: Echt niet.
3: Ik kan niet zo heel veel langer mee wachten.
2: Nee, ik wil ook heel graag horen. Ik wil heel graag naar jullie luisteren.
1: Oké. Ja? Oké, nou, dan hebben wij een kleine ariette. Dus dat is geen aria, maar een kleine aria voor gitaar en zang van Mauro Giuliani.
0: Ja, de componist is Mario Giuliani. Was gitarist van 19e eeuw.
1: Ja. En het heet Ombra Mene, maar het gaat over een vrouw die haar geliefde mist. En ze vraagt eigenlijk aan de planten van, weten jullie waar hem is? En dan aan de wind, stuur hem een bericht dat hij terugkomt.
2: Oh, echt zo'n drama.
1: Super romantisch. Ja.
2: Spreek je trouwens ook Italiaans?
1: Ja.
2: Oké, want de vorige gast die we hadden, die hele prachtige dame die ook zo mooi kon zingen, die sprak geen Italiaans, maar ze zong ook Italiaans. Ja. Oh. Maar jij spreekt het toevallig dus wel.
1: Ja, ik spreek het wel. En ik denk ook dat wij als Nederlander, heb je een beetje de doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg mentaliteit. Maar voor deze muziek, ook het Spaanse en het Italiaanse, wat we doen, moet ik toch wat meer een soort mediterraanse vibe, cultuur, mentaliteit.
2: Ja, ik begrijp het wel, ja.
1: Dus die drama, dat probeer ik nog een beetje aan te leren als we elke keer in Italië zijn, omdat mijn eigen te maken.
2: Leuk.
3: Kom je thuis? Heb je nog wat meegenomen? Ja, ik ben nu moeilijk.
1: Ja, ik ben nu heel dramatisch.
3: Oké, dan moeten we even wat microfoons anders verschuiven. Okay. En ietsje verder eraf, want ik denk dat er een hele hoop geluid uit jou komt.
1: Ik denk het ook.
3: Ja.
1: Heel veel.
3: Mooi. Ja. We gaan kijken hoe erg het wordt. Hoe erg goed, hè? Het wordt erg goed.
2: Je hoort het zelf ook, dus je kan gewoon naar voren gaan als het nodig is.
1: Oké,
3: 3, 2, 1, go.

0: Ja, je wil niet te vroeg klappen. Maar het is moeilijk tegen te houden. Wat? Wauw, jongens. Wauw.
1: Thanks.
0: Als daar nou eens een concert van was. Oh, gelukkig. Dat is er zaterdag.
1: Nee, aanstaande zaterdag.
0: Ja.
1: 8 uur is
0: nou moet je weer dichterbij komen. Nou maak je, als je praat, maak je veel minder herrie. Ja.
2: Niet herrie. Prachtige magisch geluid kwam eruit.
0: Ja, wauw.
2: Zo, ik echt mooi. Moest even niet praten, want ik word gewoon even emotioneel. Ervan.
0: Oh, gosje. Oh. Ja, zie je, dat doe je iets voor.
1: Oh, mooi.
0: Make everybody cry.
1: Ja.
0: Supermooi. Maar ze is ook een romantische typeje. Ja. Ja, echt. Dus zaterdag om 8 uur. 8 uur laatste.
1: In Splendor in Amsterdam. 3 recitals, elk een half uur.
3: Wij zijn in de midden.
2: Nou, weet je wat? Wil jij anders even vertellen, Hedwig? Ja?
0: Ja.
2: Moet je de headset erbij, dan hoor je jezelf?
4: Nou, hoeft niet.
2: Hoeft het? Nee.
4: Ik weet wel wat ik zeg. Maar ik wilde jullie eerst bedanken voor de gastvrijheid gedurende deze hele serie.
2: Ja, januari. Onze eer natuurlijk ook, ja.
4: Het was heel fijn om hier met de zangers te mogen komen.
0: Natuurlijk.
4: En, nou ja, ik hou het even kort. Dus dit zaterdagavond om 8 uur begint dat in Splendor. En Splendor zit in de Nieuwmarktbuurt, zeg maar. Dat moest ik zeggen van Henk. Want, nee, van Justus.
0: In tegenstelling tot de Splendor in Den Haag.
4: Mensen weten niet wat Splendor is.
0: Oh, nou,
4: bij deze.
0: Sorry Splendor,
4: en,
0: wij weten het wel.
4: Het is het afsluitende concert. En dit zijn er dus 3 recitals van 3 verschillende sopranen. Jij bent een mezzo-sopraan, de andere 2 zijn sopranen.
0: Ja.
4: En de ene komt uit Portugal. Die gaat het programma doen met haar Portugese gitaristen. Over Spanje en... De female voice is alleen vrouwelijke componisten.
0: Ja.
4: En dan komt Letizia met Nacho.
0: Ja.
4: Dit is dus het Mediterraanse programma.
0: Italiaanse
4: en we sluiten af met Spaanse liederen en Italiaanse bel canto, zeg maar, gaan zij doen. En we sluiten af met Sarah en Joy. En Sarah en Joy komen uit Israël. En hij is jazzpianist. Dus zij doen, zeg maar, wel de klassieke stukken.
0: Ja.
4: Maar dan, ze zoeken elkaar op het podium. Ja, hij improviseert dan.
2: Dat is een fusion eigenlijk.
4: Avond om af te sluiten. Ja. Dus 8 uur, er zijn nog kaarten. En kom lekker langs.
0: Ja.
4: Genieten, want het wordt mooi.
2: Ja, via de site van Splendor neem ik aan. Hè. Kun je kaart bestellen.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Nice. Helemaal geweldig.
0: De stem die we net als laatste hoorden is de grote vrouw achter deze prachtig mooie serie. Hedwig van Paasbrugge. Dankjewel. Want,
2: ja. En dankjewel voor het meenemen van deze prachtige mensen elke keer.
0: Ja.
2: Een zeer talentvolle mensen.
4: Ja, zij doen het, hè?
2: Ja.
0: Ja, maar ja.
4: Wij bieden de gelegenheid en zij vullen het in, ja.
2: Ja. Ja.
0: Anders zitten ze zomaar ergens op straat te spelen. Dus ik vind het wel goed wat je doet.
4: Ja, dankjewel. Met plezier. Het is leuk. Met
0: en tot de volgende serie, hè?
4: Ja, januari weer, hè?
0: Ja, heel goed.
2: Nou, dan zijn wij er ook
0: weer. Ja.
4: Nee, want zij moeten nu allemaal de examens doen. Ze zijn bijna allemaal afgestudeerd.
0: Ja.
4: Ja. Dus het is klaar.
0: Dus,
2: Letizia, wil jij ook nog even afscheid nemen van ons? Want ik zal de microfoon even naar je toe draaien. Goed zo.
1: Ja. En nu weer.
2: Het was echt superleuk om jullie hier in de studio te hebben. Je hebt me fantastisch mooi weten te raken met je stem. Ik had het niet verwacht. Dus ik was echt eigenlijk een beetje... Verdorie, ik kan niet praten. Dus ik zat helemaal in het verhaal wat je aan het vertellen was. En ik versta echt geen ene woord letter Italiaans. Dus de muziek heeft mij gewoon helemaal geraakt. Nacho, ook prachtig spel. Echt waar. Ja. Zo mooi.
3: Dank
2: jullie wel.
1: Echt super bedankt. Ja.
0: Dank jullie wel dat jullie...
1: Wij vonden het ook heel leuk om hier...
2: Kom ook gerust terug, hè, als jullie willen vertellen over jullie verhalen over Italië. Hoe het is gegaan.
0: Ja. Je mag komen zonder verhaal, maar ook met verhaal.
2: Ja,
1: ik denk dat we altijd wel verhalen hebben, hoor. We maken zoveel rare dingen mee onderweg.
2: Jullie zijn welkom.
0: Ja, altijd welkom.
1: Hartstikke leuk.
0: Dank je wel.

0: Het is de donderdagochtendshow met Luke en Aida.
1: Om 3:00 vanmiddag klinken er plotseling schoten uit het gebouw. De duizenden feestvierders op de Dam slaan in paniek uiteen. Rennen weg, zoeken dekking achter lantaarnpalen, achter het draaiorgel dat zo vrolijk stond te spelen. 1,5 uur duurt het schieten en de chaos. Er vallen zeker 30 doden en meer dan 100 gewonden.
2: Wauw, dat klinkt heftig.
3: Ja. Nou ja, we hebben op 5 mei natuurlijk allemaal Bevrijdingsdag gevierd. En ik heb ook een aandeel mogen leveren. Ik mocht een verhaal houden met Erik Somers samen in de grote industriële club.
2: Oh, wauw.
3: Prachtige locatie ook trouwens.
2: Ja.
3: Zo geweldig. Moest stropdas om, hè? Want dan moet je normaal lid zijn. Maar dan kan je dan ook een keer, naar kijken hoe mooi het daarbinnen is.
2: Ja.
3: Maar het viel me weer op dat heel veel mensen zeggen, nou, het is Bevrijdingsdag. Dat is natuurlijk ook die dag dat de Canadezen de stad binnenkwamen en dat er van alles gevierd werd.
2: Ja.
3: Maar ik moet iedere keer weer uitleggen, dat doe ik eigenlijk mijn hele carrière al, dat het niet zo is.
2: Nee, precies.
3: Want het zat anders. Dus dat wilde ik vandaag vertellen, want het is 7 mei en die dag, daar is het nodig op te vertellen, maar dan in 1945. Op vrijdagavond 4 mei 1945 meldde de BBC en daarna Radio Oranje dat de Duitse legermacht in Noordwest-Europa heeft gecapituleerd. De oorlog is na 5 loodzware jaren voorbij. Ondanks dat de avondklok die avond al om 7:00 is ingegaan, vullen de Amsterdamse straten zich snel met dolgelukkige mensen. Maar de Duitsers hebben de macht nog niet uit handen gegeven en jagen de feestvierders uiteen, waarbij bijvoorbeeld in de Van Wouwstraat schoten vallen. Een dag later, op zaterdag 5 mei, dus onze bevrijdingsdag,
2: ja,
3: de dag ook dat in Wageningen de capitulatie van de Duitse troep in Nederland wordt bekrachtigd, hangen overal rood-wit-blauwe vlaggen in de stad. Illegale bladen met het laatste nieuws vinden gretig aftrek. Ondanks de euforische stemming heerst er tegelijk grote verwarring in de stad. Hoewel de bevrijding een feit is, lopen er nog altijd gewapende Duitse soldaten in de stad. De grote vraag, waar blijven die bevrijders nou? De Amsterdamse illegaliteit maakt via aanplakbiljetten bekend dat de geallieerde troepen onderweg zijn, maar roept tegelijkertijd op tot geduld. Intussen richt de opgekropte woede van de bevolking niet zozeer op de bezetter, maar vooral op NSB'ers en op meisjes en vrouwen die omgang met Duitse soldaten hadden gehad.
2: Oh ja.
3: Deze, ja, zo werden ze genoemd, en moffenmeisjes worden publiekelijk vernederd en kaalgeknipt. Echt vreselijke tafelen. Ja. Er zijn heel veel foto's van. Het snijdt je iedere keer door de ziel. Echt heel naar.
2: Maar het ging om meisjes die verliefd werden? Even tussendoor? Of gewoon...
3: Okay. Of daar gewoon van verdacht werden.
2: Okay.
3: Weet je, er werden ook wel... Het was al genoeg dat iemand riep, dat is ook een moffe meid.
2: Ja.
3: En dan kwam de meute met zijn scharen, zijn teer. En sommige meisjes haken kruis op het voorhoofd. Hè. Echt heel erg.
4: Ja, het is verschrikkelijk. Dan schande. Zijn vrouwen weer supermakkelijke slachtoffers.
3: Ja. Schande, ja. Ja, want die Duitsers durven ze natuurlijk niet aan. Hè.
2: Nee. Is,
3: goed. Bij het huis van bewaring aan de Weteringschans, wat er toen nog zat, vallen familieleden van vrijgelaten verzetstrijders hun geliefde in de armen.
2: Ja.
3: Worden steeds wat gevangenen vrijgelaten.
2: Ja.
3: Leden van de binnenlandse strijdkrachten, dat zijn die mannen met van die helmen op en blauwe overals. Je ziet, zag ze nog eens bij herdenkingen. Hebben het intussen moeilijk. Lang hebben zij op dit grote moment gewacht. Ze willen natuurlijk in actie komen.
2: Ja.
3: Ze willen Duitsers ontwapenen. Maar ze krijgen van een bevelhebber, en dat is niemand minder dan prins Bernhard, te horen dat ze helemaal niets mogen.
2: Ja.
3: Alleen geallieerde soldaten mogen Duitsers ontwapenen. Een enorme frustratie.
2: Ja, man.
3: Dan gaan we naar maandag 7 mei, dus vandaag 81 jaar geleden. Dan verschijnt er op de Dam vanuit het niets een Britse verkenningseenheid. Het zijn maar 3 wagens. Nou, die komen op de Dam. En die Britten die zijn ook een beetje verrast. Die zijn eigenlijk op een plek waar ze eigenlijk helemaal niet mogen komen. En zien tot hun schrik dat er allemaal nog ook Duitsers staan gewapend in wagens. Dus ze denken, nou, en die mensen die stormen eraf. Maar die Britten denken, laten we verstandig zijn. We gaan er vandoor. En die wagens, dat kan je op de foto zien, die rijden echt op 2 meter van elkaar.
2: Ja.
3: Dat had al dus tot een schietpartij kunnen leiden. Maar goed, iedereen hoort dan in de buurt, de bevrijders zijn er op de Dam. Dus die Dam wordt nog voller en vol feestvierders en nieuwsgierigen. En dan gebeurt het, heel triest, op die 7e mei. 2 uur later klinkt plotseling mitrailleurvuur op de Dam. Duitse soldaten voelen zich in het nauw gebracht en hebben het vuur op de feestvierende massa geopend.
2: Ja.
3: Dat doen ze vanaf een balkon op de hoek van de Paleisstraat en de Kalverstraat. Daarbij komen 2 dagen eigenlijk na de Duitse capitulatie.
2: Ja, ja, ja.
3: 31 Amsterdammers om het leven. De paniek en verslagenheid is groot. Geen bevrijdingsfeest, maar weer verdriet en ellende. Aan deze schietpartij op de Dam is door de jaren heen terecht veel aandacht gegeven. Er is ook een comité die heeft uitgeschreven. Wie waren nou eigenlijk die slachtoffers? Ze waren heel anoniem. Er is een mooi boekje gemaakt met foto's erbij. Dus daar is terecht veel aandacht aan gegeven. Maar veel minder bekend is een andere dodelijke schietpartij. Die aan de Amstveense weg. En daar ga ik altijd heen op 4 mei. En dat doe ik al sinds. Ik zat er op de hoek op school in de Sochestraat. En ik kom er eigenlijk al vanaf dat ik een jaar of 15 was. Ja. Ieder jaar ben ik daar. Nou, en dat verhaal wil ik toch vertellen hoe dat dan zat. Als op 4 mei 1945 via de radio bekend wordt gemaakt dat de Duitse capitulatie een feit is, ik zei het al even, worden de mannen van het ondergrondse leger, de binnenlandse strijdkrachten, in de Hoofddorppleinbuurt opgeroepen zich te melden in een loods van een dekenfabriek aan de Amstveenseweg, recht tegenover de ingang van het Vondelpark. Nou, daar nemen ongeveer 20 BS'ers hun intrek. In de nacht van 5 op 6 mei houden twee van hen beurtelings de wacht. Op 6 uur in de ochtend rijdt een Duitse vrachtwagen over de Amstveenseweg. Plotseling stopt de wagen op de hoek van de Zoggestraat en er volgt een vuurgevecht waarbij de 42-jarige Ben Seidel, vader van twee kinderen, dodelijk wordt getroffen. Een dag later, op maandagochtend 7 mei, houden BS'ers op diezelfde Amstveenseweg een groep Duitse soldaten aan die richting Centrum rijden. Dat was een beetje doorgaande weg. Hè? Die Duitsers zaten vooral op het Museumplein.
4: Ja, ja.
3: Als je de stad uit wilde rijden, dan kwam je dus over die Amstveense weg.
2: Ja, klopt.
3: Nou, die Duitsers worden ontwapend en afgevoerd naar die dekenfabriek, naar die BS-schuilplaats. Er volgt een reactie van de Duitsers. Leden van de Grüne Polizei, de Duitse politie, vallen rond het middaguur de loods binnen om een gevangen genomen kameraden te bevrijden. Bij de schotenwisseling die dan ontstaat, wordt de 42-jarige BS'er Frans Masseling door een schot in de buik geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij op 26 juni dat jaar aan zijn verwondingen zal bezwijken.
2: Nee.
3: Ook BS'er Jacob de Bruyne wordt door twee kogels getroffen en bezwijkt een dag later. De Bruyne, 36 jaar oud, vader van twee nog jonge kinderen, groeide op in een pro-Duits gezin in de Hoofddorpspleinbuurt en werkte in de eerste bezettingsjaren voor het Duitse leger.
2: Oh.
3: Als chauffeur. Daarna gaat hij als touwslager aan de slag hier in Amsterdam. En in juni 1944 wordt hij als gevolg van een ongeval werkloos. Dan meldt hij zich bij het verzet. Deed hij misschien ook een beetje om zijn werk voor de Duitsers alsnog goed te maken. Dat gebeurde wel meer. Niemand in die verzetsgroep weet dat. Niemand is op de hoogte.
4: Nee, anders dan kom je er niet bij.
3: Nee.
4: Nee.
3: Maar dat gebeurde wel meer. Hè? Mensen die dachten, goh, ik heb gecollaboreerd. Laat ik dat alsnog proberen goed te maken. Het is nog niet voorbij, want laat in die middag van de 7e mei komt het tot een derde gewapend treffen. BS'ers dwingen tegenover het loods, dus bij de ingang van het Vondelpark, een Duitse legerbus te stoppen. Ze hebben tussen drie leden van een groep verloren en zijn tot het uiterste gespannen. De 27-jarige Anton van Druiten rukt de deur van de bus open en beveelt de Duitse soldaten met handen in de nek naar buiten te komen. Ineens grijpt een van de Duitsers een machinegeweer van de grond en schiet Van Druiten van kort afstand dood.
4: Ja.
3: Dan volgt er een hevig vuurgevecht. Een van de Duitse soldaten sneuvelt naast de bus. BS'er Piet Roosendaal valt zwaargewond neer en zal aan zijn verwonding overlijden. Ik noem gewoon graag die naam even.
2: Ja,
3: die mensen. De Duitse soldaten vluchten over het hek van het gesloten Vondelpark. Het Vondelpark was in november 1944 gesloten, omdat Antje ze bang waren dat al het hout er anders in Amsterdam kachels zou verdwijnen. En die geven zich later naar bemiddeling van een Duitse officier over. Nou, ik ben dus altijd op 4 mei ben ik op die plek.
2: Uh-huh.
3: En er is ook een monument gekomen in 1946. En wat mij in mijn schooltijd al opviel, is er eigenlijk een regel wit in dat monument. Er staan 4 in plaats van 5 namen. En hoe komt het nog? Op de dag van de opening, moet je nagaan, er was een wit laken over dat monument. Mensen zitten op stoeltjes te wachten en die horen achter het witte laken zo tik, tik, tik, tik, tik. Er wordt dus die naam van Jacob de Bruyne, omdat bekend is geworden dat hij eigenlijk fout was, wordt eruit gehaald.
2: Oh.
3: Dus als je ooit langs dat monument komt, aan de Amstveenseweg, let even op die regel.
2: Wow.
3: En ik heb het heel even over gezeurd en ik ben geslaagd samen met Stadsdeel Zuid. Op 2005 is er een bordje gekomen waarin het uitgelegd waarom dat monument dat daar nou is.
2: Ja.
3: En dat daar wordt die naam van Jacob de Bruyne alsnog genoemd. Nou, wanneer is dan wel de bevrijding? Een dag later op 8 mei. Dan komen de geallieerden over de Berlagebrug. Nou, dat is natuurlijk een uitbarsting van vreugde.
2: Ja.
3: En toen was Amsterdam vrij. Dus niet op 5 mei 1945, maar op 8 mei.
4: Oké dan. Nou, dan gaan wij morgen Bevrijdingsdag vieren.
2: Ja, waarom vieren
3: morgen
2: wij
3: mogen we vieren. Maar 7 mei was dus echt een hele treurige dag.
2: Een zwarte dag.
3: En moet je nagaan, 2 dagen na de Duitse capitulatie. Ja. Dus toen was het nog steeds niet voorbij.
2: Nee, maar als jij dan zo vertelt dat ze vanuit dus een raam op de Dam de Duitsers gingen schieten, dan lijkt het niet op zelfverdediging.
3: Nee, het is waarschijnlijk zijn zij gaan schieten op BS'ers die op de hoogte van de Bijenkorf stonden.
2: Ja.
3: Het was niet zo, ze wilden geen slagpartij aanrichten. Maar als je met een mitrailleur gaat schieten over de Dam en er staan echt honderden mensen. Ja. En je moet maar eens kijken, ik verwijs vaak naar YouTube, maar ook naar de foto's. Er zijn beelden van echt wat daar gebeurt. De paniek was echt enorm.
2: Ja.
4: Maar het was ook echt vol. Die Dam stond vol.
3: Hij stond helemaal dus
4: dat vind ik, dat vind
3: vol.
4: Ik al elk jaar bij de herdenking. Dat ik denk, toen die ene keer die grapje was
3: maar iedereen, gillen. Dat was toch een beetje plek als je de... Kijk, eigenlijk, veel mensen stonden ook bij de Berlage Brug. Want die hadden door ze komen uit richting Hilversum. Amersfoort-Hilversum. Maar de Dam is natuurlijk, daar moest het allemaal gebeuren. Nou, en als er dan een gerucht komt, ze zijn er. Ja, als je dat hier hoort, nou, je bent de zoon natuurlijk.
2: Ja.
3: Dan ga je erheen.
2: Ja.
3: Dus 8 mei 1945 is eigenlijk
2: de eigenlijke bevrijdingsdag.
3: Onze bevrijdingsdag, ja.
2: Oh.
4: Wow, impressive. Maar de handtekeningen zijn gezet op
2: 5 mei.
4: Op 5 mei.
3: Dat is ook weer een verhaal. Dat stel ik was een andere keer ook niet. Dat is een heel ander verhaal.
4: Hoezo
3: eigenlijk
4: komen we dan op die 5 mei?
2: Ja, ik vind dat ook.
3: Er is heel kort, in Wageningen is eigenlijk niks gebeurd. Die Duitsers, toen die Duitsers zich overgaven in het noorden van Duitsland, daar hoorde Nederland gewoon bij.
2: Ja.
3: Een van de redenen is dat prins Bernhard op die foto zit. Er wordt eigenlijk onderhandeld hoe de Duitsers dan weer terug naar Duitsland gaan.
2: Ja.
3: Maar omdat prins Bernhard zo mooi op die foto vindt, hebben ze altijd gezegd, daar wordt onderhandeld.
2: Oh.
3: Nou, ik word helemaal niet onderhandeld. En pas de volgende dag, heel ingewikkeld, op 6 mei... zou er getekend zijn in de Landbouwuniversiteit naast Hotel De Wereld in Wageningen.
2: Ja.
3: En dat is waarschijnlijk ook weer niet waar. Er waren geen fotografen bij. Waarschijnlijk om de reden...
4: Staat, niet gebeurd.
3: Waarschijnlijk om de reden dat er gewoon niks gebeurd is. Maar in de symboliek wilden ze natuurlijk de Duitsers die zich in Nederland overgaven.
2: Ja.
3: Dat idee hebben wij graag. Hotel De Wereld is heel belangrijk voor het verhaal.
4: Ja, tuurlijk. Ja, en het is ook nu handig om in een hotel dan die hele...
3: Maar als je echt bevrijdingsdag wil noemen, als je hem toch een dag wil noemen...
2: 8 mei.
3: Niet 5 mei, 6 mei voor Amsterdam... 8 mei.
2: Ja.
3: Utrecht bijvoorbeeld, 7 mei. Het is helemaal complex.
2: Ja.
3: Maar 8 mei, Berlagebrug, heel vroeg in de ochtend. Je moest er vroeg bij zijn. Maar dat zijn mensen ook wel, want...
2: Dan zag je ze eruit gaan allemaal.
3: Dan, dus hier komen ze over de Berlagebrug. Oh. En dan gaan ze inderdaad richting Dam.
2: Ja.
4: Nou, indrukwekkend weer hoor.
2: Ja, ik vind het wel heel mooi.
3: Ja.
4: Jij hebt dan een weekje vakantie verdiend.
3: Ja, ik
2: vind van niet, maar we moeten het ermee doen dat hij
3: niet
2: is volgende week.
3: Ik ben er volgende week niet. En daarna gaan we, ik probeer niet zo vaak. De Tweede Wereldoorlog was natuurlijk mijn beroep. Hè,
4: dat is ook nu wel het moment.
3: Maar deze dagen, ik probeer dat een beetje te vermijden natuurlijk. Maar deze dagen hebben we het wel 2 keer gehad. Voedseldroppings en nu.
2: Ja.
3: En volgende keer weer wat anders.
2: Maar wij kregen ook Tweede Wereldoorlog op school, hè?
3: Ja.
2: Maar dan inderdaad hoofdrolspelers Nederlanders-Duitsland.
3: Ja.
2: Maar zoals nu dit jaar voor mij... Kijk, werd er vanuit andere perspectieven gekeken.
3: Mm-hmm.
2: Vanuit een homoseksuele acteur die een stuk had gemaakt.
3: Ja.
2: De dames die als vriendinnen naar hun roots gingen kijken.
4: Ja.
2: En de show waar wij dinsdag geweest zijn. Rum en Coca-Cola van een Antilliaanse dame. Hoe het op Curaçao was.
3: Zeker.
2: En op school wist ik dat allemaal niet. Dus
3: nee, maar
2: dan leer
3: is
2: ik nu weer allemaal nieuwe dingen. En dat vind ik wel heel leuk.
3: Dat is echt iets van de laatste 10, 15 jaar. Het is echt wel gebeurd hoor.
2: Ja.
3: Want als je ziet aan tentoonstellingen, aan boekjes. Het is er echt het materiaal. Je kon heel lang zeggen, het was een witte aangelegenheid, zeg maar. Om even te noemen. Ja. Maar dat is echt niet meer zo.
2: Nee, het was gewoon wel allemaal aanwezig. Allemaal.
3: Het is
2: zo. Okay. Want ik heb natuurlijk ook vanuit Suriname heel veel gehoord van opa's en oma's, zeg maar. Maar niet wat je dan...
3: Maar op school vertelde ik altijd dat het Surinaamse bauxiet essentieel was voor de geallieerde vliegtuigen.
2: Ja, en de
3: dus
2: olie.
3: Dus al die vliegtuigen die Duitsland bombarderen. Ja, zonder het bauxiet uit Suriname waren die er niet geweest. Dus alleen maar om een voorbeeld te geven.
2: Ja,
3: als je dat noemt, hè, zo'n detail, dat spreekt aan.
2: Ja, maar dat wil ik niet zeggen, want mijn leraar, ik heb een hele ik had ook een geweldige geschiedenisleraar hoor, helemaal blij met hem, maar dat wist ik dus niet, dat ik hem niet verteld, helaas.
3: Nee.
2: Maar goed, nou, ik ben hartstikke blij dat je er wel was vandaag.
3: Ja.
2: Ik zou je volgende week, zullen we je missen?
3: Ja, ik zal jullie ook heel erg missen.
2: Maar we zien je de week daarop weer.
3: Een prachtige dag, hè? Vanaf met die muziek hier. Het was echt wonderschoon.
4: Echt, hè? Net
3: horen. Nou.
4: Is ze er nog?
2: Ja, ja, we wilden nog proberen stiekem ertussen te knijpen. Maar we hebben echt te weinig tijd. Dus je moet echt een keer terugkomen, hoor.
4: Ja, je moet terugkomen, ja.
2: Je moet echt terugkomen, ja, Letitia. Ja, sorry.
4: Er zit helemaal niks anders op.
2: Nee, we hebben ze gekidnapt vastgebonden hier in de studio. Zodat ze niet weg konden gaan. Maar ze mogen nu wel weggaan. Want we moeten ze losmaken.
4: Zielig. Best wel zielig dat we dat gedaan hebben met ze. Ja.
2: Hey, dankjewel, René.
4: Dankjewel en tot, nou ja, fijne vakantie.
2: Nee, hij is niet op vakantie. Maar het geeft niet, hij is volgende week niet.
4: Oké, ja, dan. Ja. En ik wil jou bedanken.
2: Wel graag gedaan. Ik heb super genoten van deze, deze ochtendshow weer. Hanna, jij bent echt zo leuk als je er bent. Geweldig. Oh, kijk, ze vindt dus ook leuk liefdesverklaringen over en weer, jongens.
4: Het is ook de hele tijd liefdesverliedjes en romantische dingen.
2: Ja.
4: Ik hou van deze lieve show.
2: Ja, ik ook.
4: Dus ik wil ook alle luid in gesprek zijnde gasten bedanken.
2: Ja, prima.
4: Ze mogen gewoon. Ik ga gewoon een liedje aanzetten en dan wordt het vanzelf 10:00. En dan,
2: tot volgende week weer.
4: Ja.

0: listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 10 uur. 10 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Oh. Word ook wakker met dit radiostation. Via de timer en wekker van Radionet. Radionet, de meest complete radio-app met meer dan 700 landelijke en online radiostations. Download Radionet met een D of als plusversie voor nog meer radioplezier.
0: You're listening to Red Light Jazz Radio.

0: listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 11 uur.
2: 11 uur.
3: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkast werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
4: Je kent ons van de middag. Maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
5: 8 tot 10.
4: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Jazz. Red Light Jazz Radio. Your station for funk, soul, and jazz.

Oye, ¿de quién es la chancla? ¡Opa! ¡Uy! ¡Papa esa!

0: You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 12 uur.
2: 12 uur.
3: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
4: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
5: 8 tot 10.
4: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Music that just makes you feel good. Broadcasting live from the heart of Amsterdam. Red Light Jazz Radio. Jazz Radio.

Spotlight Jazz Radio. Your station for funk, soul, and jazz.

0: listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 1 uur. 1 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: The power of music. You're listening to... Red Light Jazz Radio.
4: It's like this. Boom.

0: listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 2 uur. 2 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: The power of music. You're listening to Red Light Jazz Radio.

0: listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 3 uur.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn 2 slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkast werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het Foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Red Light Jazz Radio. Your station for funk, soul, and jazz.

Call, and that is all. Have a good ball. This is Paul.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 4 uur. 4 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Saunier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
3: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
4: 8 tot 10.
3: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.

Red Light Jazz Radio. Your station for funk, soul, and jazz.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio. Het is nu 5:00. 5:00.
1: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sonier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
2: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
3: 8 tot 10.
2: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Red Light Jazz Radio.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 6 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. Steeds meer jongeren raken verslaafd aan vapes en Amsterdamse huisartsen maken zich daar grote zorgen over. Volgens het Trimbos Instituut heeft 1 op de 4 jongeren tussen 12 en 16 al eens een vape gebruikt. Het kan leiden tot klachten zoals hartkloppingen en slechter slapen. Ondanks het verbod kunnen kinderen nog steeds makkelijk nicotine kopen. Artsen roepen daarom de gemeente op om extra maatregelen te nemen. De angsthaas in het Flevopark blijft staan. Het grote zwarte konijn staat er al sinds 2018 en krijgt nu een permanente plek. Kunstenaar Piet Parra maakte het beeld. Dat werd geschonken door de organisatie van het Appelsapfestival om meer moderne kunst in Oost te krijgen. Het kunstwerk is een knipoog naar Amsterdammers die kritisch zijn over festivals en drukte. Als Ajax de play-offs haalt, worden die gespeeld in het stadion van FC Volendam. Daar is de lokale driehoek Edam-Volendam mee akkoord gegaan. De Johan Cruijff Arena is op de data van de play-offs niet beschikbaar, omdat Harry Styles daar dan optreedt. Het stadion in Volendam is met 6800 plekken wel een stuk kleiner dan de arena, waar ruim 56.000 supporters terecht kunnen. Concert- en festivaltickets worden steeds vaker via WhatsApp-groepen doorverkocht voor woekerprijzen. In die groepen gaan kaarten soms voor het dubbele van de oorspronkelijke prijs weg. Daardoor worden platforms als Ticketswap omzeild die juist moeten zorgen voor eerlijke prijzen. Organisatoren maken zich zorgen omdat fans zo steeds vaker te veel betalen. De buitenbaden in Amsterdam zijn weer open en dat wordt gevierd met een actie. Tot en met 10 mei krijg je bij aankoop van een online kaartje een extra kaartje gratis voor verschillende zwemplekken in de stad, zoals het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Kaartjes zijn te koop via amsterdam.nl/buitenbadactie2026 en zijn de hele maand mei geldig. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
3: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
4: 8 tot 10.
3: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: The power of music. You're listening to Red Light Jazz Radio.

0: You're listening to Red Light Jazz Radio.
1: Het is nu 7 uur. 7 uur.
2: Je luistert naar Studio Zeedijk met het Amsterdamse nieuws. Ik ben Kim Sanier. De gemeente wil duizenden prullenbakken in Amsterdam vervangen. Het gaat om zo'n 8000 van de 11.000 bakken. Ze worden aangepast met betere sluiting en een apart vak voor blikjes en flesjes om afvaloverlast tegen te gaan. De kosten liggen rond de 8 miljoen euro. Statiegeldbedrijf Verpakt legt zelf 1 miljoen euro in, maar wethouder Van Buren wil dat zij het volledige bedrag betalen. In de klokkentoren van het Rijksmuseum zijn twee slechtvalkuikens geboren. De slechtvalk is de snelste vogel ter wereld en was bijna verdwenen uit Nederland. Dankzij bescherming die de afgelopen jaren is ingezet, gaat het inmiddels weer beter met de soort. In dezelfde nestkas werden in 2021 en 2022 ook in totaal 3 kuikens geboren. Ondernemers van het foodcenter in Amsterdam-West stappen naar de rechter omdat de ontwikkeling van het terrein al jaren stil ligt. Het conflict met projectontwikkelaar Marktkwartier draait om de bouw van een nieuw foodcenter en zo'n 1700 woningen. De bouw komt nog altijd niet op gang, terwijl daar eerder wel afspraken over zijn gemaakt. Amsterdammers zonder tuin kunnen deze lente toch zelf groenten en kruiden verbouwen. De organisatie De Gezonde Stad deelt 3000 gratis biologische moestuinpakketten uit en deze zijn bedoeld voor op het balkon, terras of kleine buitenruimte. De pakketten kunnen 9 mei worden opgehaald in de Tolhuistuin tijdens het evenement Moestuinen voor Moken. In Amsterdam-Oost is een nieuw stadstrand geopend op een dakterras aan de Linnaeusstraat. Het strand van Oost moet een toegankelijke plek worden met relatief lage prijzen voor eten en drinken en verschillende activiteiten. Met het initiatief willen de makers inspelen op stijgende kosten in de horeca en uitgaan toegankelijk houden voor een brede doelgroep, van gezinnen tot jongeren. Tot zover het Amsterdamse nieuws. Blijf luisteren naar Studio Zeedijk.
0: Broadcasting live from the heart of Amsterdam. 7 days a week, 24 hours a day. Red Light Jazz Radio.
3: Je kent ons van de middag, maar vanaf nu zijn we er ook in de ochtend. Iedere woensdag en donderdag van 8 tot 10.
4: 8 tot 10.
3: Jouw beste Amsterdamse start van de dag. Red Light Jazz in de ochtend.
0: Red Light Jazz Radio.
5: Are we getting ahead?